Ja, wat zeg je voor elkaar? 2026 door televisie en telefoon naar toe, hè? Tja, tja. Of heb je het gekocht?

Ja, wat zeg je van Olga op 22-26 door televisie en telefoon naar toe, hè? Tja, tja. Of heb je...

0: Ja, wat zeg je van Olga 2026 voor televisie en telefoon naar toe, hè?
1: Tja, tja, of ja,